Mesa aan Proestraat in Pretoria. Ons daar in Pretoria staat was ons kantore van 8 tot 5 gewerk, van 5 tot 9 klas gedraf, maandag tot vrijdag. En ek sal nooit vergeet nie, ons het ekonomie ingehaad op een vrijdag aand. Ek ga amper half 10 in die aand, op een vrijdag aand. En ek is nou wat een bitter min mens in die klas gewees. Ek het ons op en toe gegaan. En ek het toe nog nie eindelijk een liefde ekonomie gehad nie, maar my eerste salaris wat ek getrek het in februari 1973 was na een 4 rand belastingaftrekking en een 4 rand medische fonds aftrekking was dit 92 rand. Ek het 92 rand huise gevat, maar ek het daarom nog by my ouders geblei. So ek kon het daarom bekostig, maar dit klink absurd. En dit is natuurlijk wat inflatie aan een mens doen. Maar hoe het ook al sê, ek het toe maar my graad uiteindelijk buiten mens gekry, later bestuursekermeester geword. En toe een dag, toe ek met Weile PG op een sê, was een vriend van my, is bietjie ouder as ek gewees, wonderlijke mens. Maar die recensie van W.A. de Klerk se Waai, Westerwind, Waai, is destijds hier so in 1969, toe ons daar 9 was, in afwees, ek moes kosthuis toe gaan, is dit gepubliseer in Die Patrys. Dit was een journaal wat ek denk wekeliks of maandeliks gepubliseer was, ek kan nie baie mooi onthou nie. En ek en PG die aand gesels, ek denk ons nog een glas die rooiwijn gedrink, en so oor dit en dat, en hy sê toe van my, maar klink my, jy is lief vir skryf, ek sê van my, ek hou van skryf. En hy was toe vir een keer van die hoofstad, wat het eindelijk die Transvaler geword het. Perskor het destijds 4 korante gehad, Hoofstad, Oggendblad, Transvaler en Vaderland. Is voordat Beeld op die toneel verskyn het. En toe bedank ek my werk as bestuursekermeester. Ek het so 800 rand per maand verdiend daai tyd, as bestuursekermeester. En PG kon my 300 rand per maand aanbied. Ek onthou my lede pa was, pas nie baie wonderlik met my nie. Sê van, dit klink nie vir ons so'n goeie skuif nie. Maar ek het gedoen, en die liefde vir die saakheid, en dit was die beste loopbaanskuif wat ek in my lewe gemaakt het, want ek is gedoen om vir ure lang elke dag SAPA en Reuters kopie van Engels en Afrikaans te vertaal. Duiveljoen was ons nie selekteer, Weile Koos Du Plessis, die sanger was in die subkantoor gewees. En dit was een wonderlijke ondervinding, want een mens is onmiddellik as jy, ek het toe financiële directeur geword, en dan is mens onmiddellik op eerste naam termen met jou nijverheidsleiers, jou sakeleiers en iets meer, en dis daar wat my belangstelling in die ekonomie postgevat het, want ek besef toe, jy weet met rekeningkunde, en ek het niks teen rekeningkunde nie, maar as die proefbalans balanceer, dan is meeste van die werk laag gedoen, en al wat volgende jaar verander, by jou standaardmaatskapie is dat die cijfers verander. Terwyl ekonomie is een vakgebied sonder grense, en ek het blootstelling gekry aan die reservebankse kwartaalverslag, aan ekonomiese verslag van reg oor die wereld, en ek het besef maar hierdie vakgebied, hy gaan in politiek, en hy gaan in personeel bestuur, elke facet van besigheid, van die ekonomie, gaan hy in. En wat my vooral getref het is Aristotelse definitie van ekonomie. Hy het gesê, dit is die kunst van goeie huishouding. Om die meeste te gaan koop of verkry met jou beskikbare middele, met die mens beskikbare middele, dit is maar, weet, in een baie netendop waar ekonomie gaan. En daar het my liefde vir ekonomie ontstaan. En toe het ek besef, ek wil verder soort in die richting. Toe het ek ekonomie, maar om my neers te doen in ekonomie, ek het toe klaar week om rekgraad gehad, moes ek ekonomie 2 en 3 kry. Toe het ek dit, met toestemming van die Universiteit van Pretoria, het ek dit gelijktijdig gedoen. Maar die klasse was op die selde tyd aangebied. So ek het die 1, ek het ekonomie 2 buitenmees gedoen, en vir ekonomie 3 moes ek ry van die stad waar ek toe gewerk het, moes ek ry na die campus toe, om dit te gaan draf. En uit die arbeidszaak het ek toe dit dan ook klaargemaak. Maar intussen wat gebeur het, is dat hierdie 300 rand per maand wat ek by Herskor verdien het, het nie die, uiteindelik nie die ding vir my gedoen nie, want ek is toe intussen getrouwd, en my oudste seun Rolof is gebore, wat nou in Amerika is, en toe ek na PG toe gaan, of een dag en vir my bankstate gewys, en ek sê, ek kan nie bekostig om langer vir jou te werk nie. En wat toe gebeur het, is die Departement van Finansies, Nationale Thesaurie, so vandag bekend staan, het my toe werk aangebied. Hulle destijds vir myself, en vir professor Vivian Solomon, van Wits, het hulle ingetrek na die beleidsmakende directoraat van Nationale Thesaurie, om te help met die navorsing. Ons het toesprake geskryf vir minister Owen Holwood, wat destijds minister van Finansies was, en ons het gehelp met die administratie en beelings rondom die tweeledige wisselkoersstelsel.

0: voel het soms asof jy aanhou funksioneer, maar nie regtig floreer nie. Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met professor Jannie Leroux oor hoe mense weer sin, energie en rigting kan kry. Ons praat oor genot, tevredenheid en betekenis en watter rol keuses kan speel om sinvol te leef. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
2: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar en al hoe hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
1: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekstaaf van 1 tot 3.

0: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.
1: As niemand van jou hoor nie, as niemand van

En dit was een gitaarduet van Merci. Hier is nou een verrassing. Ik wonder of jy kan raai wie is die komponis van die werk.

And that was Celebration, a Paul McCartney, Sir Standing Stone. Die ex-Beatles, tweede klassieke muziekalbum. Die Londense koor en symfonieorkest is geleid deur Lawrence Foster. En nou weer gitaarmuziek. Dit is een aria van Domenico Puccini. Hy moet nie verwar word met Giacomo Puccini, wat later sy merk in die muziekrepertorium as 'n opera-komponis gemaak het nie.

Ons het geluister na aria van D, wat staan vir Domenico Puccini. Onthou, as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of ook op Instagram, daar is die adres net Terrence April. Ek kan ook nou SMS stuur na die ateljee 45889, 45889 en elke SMS kos R1.50. Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG saam met my Terrence April. Wat van die drinklied van Schubert? Die oorspronkelijke titel van die lied was Bacchus, die gesette of vet prins van wijn. Dit is ook die eerste reel van die lied wat afgeleid is van een lied uit Shakespeare's Anthony and Cleopatra.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: Die wals nummer 2 uit Shostakovich se jazz suite nummer 2. Ons het geluister na 'n uitvoering deur die Berlynse Radio Sinfonie Orkees onder leiding van Stephen Sloan. Susan Mongi in Pringle Bay, altyd lekker om van jou te hoor. Jy nooi vir Magriet, Ronel, Inge, Henny en Daleen, dan ook Dina om saam te luister na If I Were a Rich Man. Ja, nee. Dit kom uit die musiekspel Fiddle on the Roof en het word gesing deur wie dan nou anders as Chaim Topol.
1: Oh, dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small